Als het regent, danst het water in de doodgewaande berg van een machtige rivier. En als het regent,

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: goedenacht. Ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

sluit je kijkertjes, mijn allerliefste kleine. Slaap jij maar gerust en blij. Kleine kinderen voelen niets van levenspijnen. Hebben nog geen zorg als wij. Slaap maar lekker, kleine is. Droom maar van je Shabbestisch. Trek je dan maar niks van aan, hoe de sinaasappelen staan. Wees jij maar nog niet versteerd, hoe je vader concurreert met die vrotte uien kruien. Doe maar stil.

wat je ook worden zal, ik wens je altijd brogen. Altijd mazzel, lieve Sjmoel. Als jij 13 bent, ga jij met de mispogen voor bar mitzwe naar de sjoel. En daar zing je Shimroegoe, onze mooiste zangen toe. Later trouw je ook, mijn schat, ben jij van het boemelen zat. Krijg je zelf een kindje weer, en misschien krijg je er wel meer. Waar je heel hard voor moet sappen. Doe maar niet.

lieve kleine chassie, om jou in slaap te wiegen. Zingt je nu je ettelen wat voor? Als je straks student bent, zou je zelf ook zingen. Goy de amus, Isidor. Want als jij goed leren gaat, word je een deftig advocaat. Meestermeijer word je dan, wat ik smoes, een fijne man. Schelden ze jou soms voor Jood, zeg daar niks en hou je groot. Anders moet je duelleren, kan zo'n gooi.

als je goochem bent, zal jij naar huis wel komen. En als jij dan trouwen gaat, neem je dan een vrouw met dik en dik me zommen. Ja, die krijg jij als advocaat. Nou, mijn schatje, jij wordt moe. Doe maar gauw je ogen toe. Droom maar van een groot paleis, van een bonus en van ijs. Profiteer maar kleine is, later word je alles mis. Was er straks de zorg.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Trapel. Volgens een woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

Disappear, no mess.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Don't let our true love run cold.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botsten een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

lag veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Hij is afgelopen!
1: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
2: U heeft er zin in, dat zie ik.
3: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
2: Ja, is toch ook zo?
3: Ja, zeker weten.
2: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
3: Nee.
2: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
3: Kijk!
2: Is toch mooi of niet?
3: Ja, geweldig.
2: Veel plezier, hè?
3: Oké, dankjewel.
1: De Rozo Express.
4: Hallo, daar zijn we weer.
2: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rozo Express.
2: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
2: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
2: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
2: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
2: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
2: Wel, nee, hoe kom je daar nou bij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1... de

0: Ozo Express met André en Dave.
1: Echt waar?
2: Nou, oké.
3: Muziek van eigen bodem. In de Rozo Express. De Rozo Express.

de terrein. Met een meisje zo lief en fijn. Als zij me aankijkt, dan word ik zo rood. En dan denk ik, nu ben ik in nood. Met haar rokje tot boven haar knie voel ik steeds dat ik daar naar

met een meisje zo lief en fijn. Als zij me aankijkt, dan word ik zo rood. En dan denk ik, nu ben ik in nood. Met haar rokje tot boven haar knie voel ik steeds dat ik daar naartoe zie. Maar bij het stoppen aan elk station vliegt ze op mij af en dan zegt ze pardon.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
2: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
3: Oh, André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
3: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
3: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
3: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
3: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daarbij?
2: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
4: Echt waar?
1: Nou, oké.
5: Okay. Hallo, daar zijn we weer.
6: Daar word je blij van.
7: Hier had ik zin in.
8: Goedemorgen.
9: Ik moet hier gewoon om lachen, hè? Helemaal geweldig.

En de deuren sluiten op het enkele ogenblik uit de trein.

0: En het is vandaag zaterdag 11 juli. Welkom in de Rozo Express.
1: Wat is het?
0: 11 juli.
1: Oh jee,
0: ja,
1: echt waar?
0: Zaterdag.
1: Het is toch zondag?
0: Nee, het is zaterdag.
1: Oh, ik dacht
0: zaterdag. Of was het vrijdag? Dan weet ik het helemaal niet meer. Hè?
1: Nee, daar moet je niet eens over nadenken.
0: Nee.
1: Nou, dat is mij ook een hele goede morgen en welkom dus weer bij een aflevering van de Rozo Express. De komende 3 uur zijn we nog bij met een hele hoop lekkere muziek en een hele hoop leuke dingetjes. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar ons. We begonnen met Imca Marina. Ja, vroeger altijd hadden wij daar altijd de benaming Simca voor. Ja, Simca Marina. Dus ja, die heeft het over, had het over Bella Italia.
0: Ja, en we gaan 3 versies draaien in deze uitzending.
1: En jij gaat voor 3 versies
0: ja,
1: van
0: maar ik heb er nog
1: Bella
0: eentje.
1: Italia.
0: Ik heb nog een extraatje. Maar dat komt straks.
1: Ja, de Nederlandse versie en
0: straks krijgen we de Duitse versie. En dan in het 3e uur de Nederlandse versie. En dan komt er ook nog een extra.
1: Oh ja, dan had jij
0: die andere extra.
1: Ja, de Italiaanse versie.
0: Zo jammer, dat je dan met de spanning weer helemaal weghaalt, hè?
1: Ja, de Italiaanse versie, toch?
0: De Italiaanse versie.
1: Nee, de Italiaanse versie.
0: De Italiaanse versie?
1: Nee, de Italiaanse, maar de Italiaanse. Kijk, dat zijn gieters.
0: Oh, dat
1: is de gietenversie.
0: Ik denk, waar heeft hij het nou over?
1: Het is de warmte, denk ik, bij hem.
0: Ja,
1: ik denk dat
0: het
1: is.
0: Dat zal best.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Oh, heb jij last van de warmte dan?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet, hoor.
1: Nee, ik heb er geen last van. Ik vind het wel vervelend. Dat is een ander verhaal.
0: Ja.
1: Maar dat even terzijde. Dus of dat ik er last van heb, ik heb het liever niet. Van mij mag het nou gaan sneeuwen en gaan regenen en weet ik veel wat allemaal meer. Dat vind ik allemaal niet boeiend. Maar zo warm hoeft het voor mij ook weer niet te zijn.
0: Sneeuwen, dat is ook wel apart.
1: Nee, ik zou het mag van mij nou gaan sneeuwen. Een echt lekker sneeuwtje en lekker erbij.
0: Het zo ineens donker wordt en dat ineens gaat sneeuwen. Het zou wel heel vreemd zijn, hoor, trouwens.
1: Nou, ik zou het best grappig vinden.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja, toch?
0: Maar ook wel vreemd.
1: Ja, we gaan eventjes terug naar de muziek. Zometeen Ab Gaubitz en de ochtendgymnastiek. Maar we hebben eerst eventjes Douwe Bobs. En die heeft het over zomer. En daarna hebben we ook nog een zwoele zotte zomer door Tony Vos. Maar eerst deze dus. Dit is Douwe Bob. And Summer in Your Eyes. En straks natuurlijk nog heel veel leuke informatie van wat je kunt gaan doen op deze zaterdag. Nou, laat je verkoeling houden. Neem rust. En doe heel rustig aan. Dat is het allerbelangrijkste wat er is.
0: En de voetjes in een badje water of zo. Dat is ook wel lekker.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Sop, sop, sop, sop, sop.
0: Ja, sop.

0: En dat was al heel lang geleden, met 1963 wilde we staan. En dit was dus Tony Vos met een zwoele, zotte zomer.
1: Het was de grote geliefde van Tineke de Nooi eerst, Tony Vos. Nou. Dus dat moet ik er wel even bij zeggen.
0: Ja.
1: Want van Tineke toen in dat tijd. En dit was min of meer haar eerste grote geliefde, Tony Vos. Dus ja, dat zit er wel een beetje...
0: Ja, leuk. Dat is leuk om te weten, ja.
1: Klopt. Ja, Tony Vos. Het was natuurlijk zo, ze was de man van... hij was saxofonist natuurlijk ook, presentator. En Tony Vos was de man van Tineke. Hm. Dus ze waren best wel wat jaren getrouwd samen. En ja, goed. Het was de man van Tineke. Laat ik het zo stellen. Dus ja. Van Tineke de Nooi. Mevrouw de Nooi. Ja, dus dat is toch mooi?
0: Ja, zo is het. Zo is het maar net. En trouwens, daarvoor draaiden we Douwe Bob met Summer in Your Eyes uit 2019 alweer.
1: Oh. Ja, als je erover nadenkt, het gaat best hard, best snel.
0: Vliegt voorbij die tijd.
1: Nou, dan je soms zelfs denkt, die plaat was toen er net. Ja, oh, maar wacht eventjes. Oh, dat was toen er net, ja. Dat was ik even vergeten. Dus zo zit het ook wel een beetje in elkaar, ja. Ja, dus... Tineke de Nooi dus was dingen. Dus ik vind het leuk, zo dingetjes. Dus
0: ja, plaatjes.
1: Dus,
0: ja,
1: En het was trouwens de eerste vrouwelijke discjockey van Nederland, Tineke.
0: Dat weet ik, ja klopt.
1: Ja, dus zo dus, was het.
0: Oh, toch weer nodig informatie in dit programma, toch?
1: Er is over Tineke ook een boek uitgekomen. Niet zo heel lang geleden nog. En dus dat is ook wel eens leuk om te doen. Ja, dus ook wel een keertje leuk om dat eventjes te horen. Dus dat geef ik ook nog even mee.
0: Even kijken, tijd voor wat beweging, toch?
1: Ja, het is er wel warm voor, hoor.
0: Ja, maar ja, goed. Ja, hier op de gang valt het wel mee, hè? Toch?
1: Nou, hier op de gang. Ik weet het niet meer. Nee, laten we maar gewoon het gaan doen. Ja, laten we maar gewoon gaan doen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dan hier buiten op het buitenplein en zo.
1: Ja, rammen op die piano. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ga maar
0: 1,
1: rammen.
0: 2,
1: ja.
0: 3, ja.
2: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwbits.
3: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op. Goed zo. Trek en trek. En stoppen. En nu nog een keer de linkerarm voor, de rechterachter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs me heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Zo gaat het goed. Halt. Goed. Nou herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen en dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3. En 4. En 5. Goed gestrekt. 7. En nu losjes. En zwaai. En zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5, 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja. Links en rechts. Hoog en laag, beide aantrekken, ja. 6, 7 en 8 en los, los. Makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening. Grote spreidstand, de armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houdt uw benen recht, steekt die armen zo ver mogelijk tussendoor, achteruit. Diep voorover. Kom weer terug. De armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai. Voor laag en voor opzij. Trek aan. Tussendoor voorover. En terug opzij. Steek omlaag door. En strak uit weer. Omlaag. Op je benen recht. Zijwaarts. Tussendoor. En weer rechtop. Adem uit bij de buiging. En adem in bij het opkomen. Door omlaag. Terug opzij. Nog één keer. Goed. En die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet. En ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Jaak. Dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: precies op tijd.
1: Ja, moeten wel. Ja, hij moest er toch in zitten, die ping.
0: Ja. Maar repetitie is allemaal niet goed zou zijn, hè?
1: Nou, dit denk je gerepeteerd.
0: Ja, alles wordt, de mensen denken dat het allemaal spontaan is. Het is allemaal gerepeteerd, dit programma. Helemaal gescript.
1: Naha.
0: Ja.
1: Naha.
0: Volgens het draaiboek en zo.
1: Even voor de duidelijkheid, voor de luisteraars. Dave en gescript, dat gaat niet echt goed.
0: Nee, ik weet, het is een hele opgave, iedere week. Maar het lukt me steeds weer.
1: Dave en gescript gaat niet echt goed. Ja. Kijk, weet je waarom dat ik het niet...
0: Ja,
1: dat
0: je bent een beetje een ongeleid projectiel, zeggen ze dan wel eens.
1: Nee, dat heeft niet zozeer iets met ongeleid projectiel te maken. Dat heeft te maken met het feit dat het gewoon... Dat ik gewoon dat soort dingetjes... Nee, ik ben daar niet van. Je moet mij niet scripten, want dat is onzin. Want een script maken voor mijn scripten... betekent dat je mij iets oplegt wat niet de bedoeling is. Want ik vind altijd... Ik moet gewoon,
0: dat is juist het leuke.
1: Het moet gewoon uit mijn losse pols komen. En dan ben ik juist op mijn best. Zolang het maar uit mijn losse pols komt, ben ik op mijn best.
0: Schud dan eens. Ja, ik zie het, ja.
1: Het ligt nou
0: voor jou.
1: Ik ben op mijn best. Dit weekend ga ik er straks even iets over hebben. Over een flowmarkt. Dus, maar natuurlijk hebben we over een flowmarkt.
0: Een flowmarkt.
1: Ja,
0: een flowmarkt.
1: Ja, ze noemen het een flowmarkt, ja. Okay. Ah, ja. Ah. En we gaan het ook even hebben over dat Take 5 vrijwilligers zoekt. Dus ook maar dat
0: we,
1: nog.
0: We zijn een diervriendelijk programma, dus vandaar natuurlijk.
1: Nou goed, blijf lekker. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan het er zometeen even over hebben. Over Take 5 onder andere die vrijwilligers zoekt. Maar ook over die flowmarkt. Maar eerst muziek. En dat doen we onder andere met deze. Ja.
0: Oh, is het nu gescript?
1: Nee. Oh. Jesse Hadro. En Love Like This. En Flair is ook onderweg. Door het oog van de nacht.
0: Zo leuk is dit.

0: Oké, Flair was dit. Twee nieuwe draaiden wij trouwens. Dit was Door het oog van de nacht.
1: Het is normaal toch Door het oog van de naald, hè?
0: Ja, ja, maar hij heet door de oog van de nacht. Ja, okay.
1: Ja door het oog van de nacht.
0: Misschien
1: ja.
0: Dat zo'n onderdeel bedacht staat tijdens het liedje.
1: Het zou natuurlijk technisch gezien kunnen.
0: En daarvoor draaiden wij trouwens Jesse Hydro met Love Like This.
1: Ja, de liefde, een liefde zoals dit. Zeg ik dat goed? Ja.
0: Ja, zeg je goed.
1: Ja, Love Like This. Liefde zoals dit.
0: Even
1: ja.
0: Kijken. Even.
1: Een dit liefde. Oh, dat klinkt eigenlijk wel mooi. Mm. Een dit liefde. Ja, ja. Okay, ik vind dat wel.
0: Ik moest even het raam openzetten. Dan hoor je de vogeltjes weer.
1: Ik vind dat wel wat hebben. Een dit liefde. Ja, dit klinkt heel bijzonder. Een dit liefde. Ik heb een dit liefde.
0: Dit liefde.
1: Ja, een dit liefde. Ja. Ja, iets heel vreemds. Wil jij iets betekenen voor kinderen in jouw omgeving? Take 5 is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor verschillende projecten. Nou, of je nu voorleest, kinderen wil laten kennismaken met techniek, of hen wil leren programmeren, het kan allemaal. Ben je enthousiast over techniek en technologie en deel je passie graag met kinderen? Dan zijn ze op zoek naar jou. Nou, het ontdekkenlamp van Take 5. Gaan basisschoolkinderen aan de slag met proefjes, experimenten, onderzoek op gebied van techniek en technologie. En de activiteiten vinden plaats op woensdag in de periode van oktober tot en met april. Nou, als vrijwilliger bedenk je samen met andere vrijwilligers leuke uitdagende activiteiten. En je verzamelt de benodigde materialen, bereidt activiteiten voor en begeleidt de kinderen tijdens het uitvoering. Nou, het wordt dus een groot iets. Maar er is bijvoorbeeld ook voorlezen bij de Voorlezen Express. Dat kun je ook aan meedoen. Nou, ben je geïnteresseerd? Dan kun je altijd even contact opnemen met Joanne de Vries. En zij is medewerker projecten en activiteiten jeugd bij Take 5. Kijk anders eventjes op www.take5.nl hier in Oosterhout. www.take5.nl in Oosterhout. Of ga eventjes of stuur een mailtje naar j.devries@take5.nl j.devries@take5.nl En nou weet André echt niet wat hij gaat draaien.
0: Dat is voor mij een complete verrassing.

0: Eigenlijk moet ik één ding niet doen. Eigenlijk moet ik één ding absoluut niet doen.
1: En dat is...
0: In ditzelfde programma als Imca Marina Samantha draaien. En dan zit jij jezelf af te vragen, waarom dan?
1: Nou,
0: die twee dames, Samantha was degene die nam namelijk eerder een plaat op als Imca. Alleen Imca kreeg er een wereldhit mee en Samantha niet. Dus,
1: okay. Ja.
0: En dan zit jij te denken, van welke dan? Ja, welke dan van Samantha? Nou, kijk, er zit een heel verhaal aan vast. Het gaat om een zomerse plaat van Imca Marina. En dan hebben we het niet over Bella Italia, want daar had ik het nog niet eens over. Mm-hmm. Maar dan heb ik het over een andere plaat van Samantha. En daar zit nou juist het verhaal aan vast. Samantha had er namelijk wel een hit mee in België onder andere, maar niet in Nederland. En zij was degene die hem eerder opnam als... Imca Marina. Alleen Imca ging ermee vandoor als een hit. En het gaat om Eviva España.
1: Oh, okay. Ja.
0: En Samantha neemt namelijk de Nederlandse versie neemt zij als eerste op. Zij was de eerste die het nummer opneemt in de Nederlandse versie. Ze heeft hem trouwens ook in het Frans, in het Italiaans, in het Spaans opgenomen, deze dame. Maar zij was de eerste die dus Eviva España... Dus opnam. En sterker nog, een deel de tekst is geschreven door een Belg notabene. Samen met... het is eigenlijk moet je heel diep gaan zoeken in het Spaans, maar dat even terzijde.
1: En werd dat hier in Nederland niet opgepikt?
0: Het was dat jou het precies zit met Imca en Samantha. Het precieze verhaal weet ik niet, maar Samantha was eerder dan Imca. En ja, dat is met Eviva in Spanje gebeurd. En ja, goed, het is dat was voor Samantha natuurlijk iets minder leuk, laten we wel wezen. Want zij had een wereldhit kunnen hebben. Alleen ja, dat is dus met Imca gebeurde dat wel. En met Samantha niet. Maar Eviva España was dus niet.
1: En dat kan natuurlijk ook met promotie te maken hebben.
0: Ja, maar het had ook... voor een groot deel wel.
1: Ja, ja.
0: Maar het
1: en
0: had...
1: Plukkers.
0: Het had voor ook een deel. Ja. Maar het Eviva España. Het was namelijk zo dat in Samantha de single in 1971 al uitbrengt in België. En in Nederland komt de Nederlandse versie van de Nederlandse versie van Eviva España pas in 1972 uit door Imca. Alleen Samantha was dus net eerder.
1: Ja, ja.
0: En ja, het werd niet echt een hit voor Samantha. Het wordt opnieuw opgepakt en het wordt aan Imca gegeven. Ja, goed. Daar zijn we. Hallo,
1: ja,
0: daar
1: ja.
0: zijn we weer. Maar nou zit André nog steeds met een nog groter vraagteken.
1: Oh, ja. Welke stuurde ik nou er net in?
0: Hoe de piep draaide jij?
1: Ja.
0: Nou, we kennen het natuurlijk van Madness. Baggy Trousers. Alleen in het Nederlands werd het genoemd als een coup soleil. Oftewel, je hoorde simpelweg de Johnny's.
1: Oh ja, natuurlijk. Oh.
0: En André die zat zichzelf, het is drukwerk.
1: Ik zat allemaal in die richting, want die heeft ook zo'n accent.
0: Ja, nee.
1: Maar inderdaad, de Johnny's.
0: Het waren de Johnny's.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou kun je die bij mij niet zo snel verwachten, want ik zal niet zo snel een plaat van de Johnny's pakken. Maar ik vond deze wel leuk.
1: Deze is hartstikke leuk.
0: Ik vond deze wel leuk en lekker zomers. Dus ik zal hem ook eens een keer vergelijken, in de vergelijkplaat gooien. Dat is ook eigenlijk wel leuk. Straks heb ik nog een... nog een leuke. En die is ook lekker. Die is
1: en
0: ook
1: dat mag
0: lekker.
1: Ik zeker ook van tevoren niet weten.
0: Die zal ik ook in een raad een lied of niet gooien. Een keer.
1: Okay.
0: Maar dat kan ik niet doen. Want nou weten die luisteraars, die weten het eigenlijk al nu. Maar die zou er ook zo in kunnen. Want ik denk dat je de stemmen niet goed... Eén stem herken jij sowieso niet. Maar de andere stem, die misschien wel.
1: Oké. Okay.
0: Eén stem zul jij niet snel herkennen. Laat ik het daarop houden in ieder geval.
1: We gaan het zien. We zijn het straks in 2 uur, hè?
0: Ja.
1: Tijd voorop?
0: Ja, laten we dat maar doen, hè?
1: Ja.

0: bestaat al lang niet meer.
1: Ik vond het wel eens grappig om eens een keer dit nummer weer te draaien. Het is eigenlijk een reclameplaatje. En, maar ja, dat mag, omdat het bedrijf niet meer bestaat. En dit was dus Lenny Koer in, hoe heet dat? En daarvoor, net als daarvoor draaiden we dus de Troubadour. En op dat melodietje is dit nummer dus weer gemaakt.
0: Nou, weet je wat misschien wel... Nee, dit nummer is niet gemaakt door de Troubadour, hè? Nee.
1: Oh nee. Visite. Nee, ik zeg het verkeerd.
0: Of visite.
1: Of visite, ja.
0: Ja, klopt, nou, ja, bij Lenny Koer is het natuurlijk zo dat het was visite. En dit zijn wel van die grappige dingetjes die dan een keer uitkomen. Het is eigenlijk jammer... Wat ik wel van de ene kant jammer vind is dat dit pakkettenbedrijf eigenlijk niet meer bestaat. Weet je waarom niet? Het zou nu heel veel toepassing zijn. Ja, want er komen alleen maar meer pakketten bij.
1: Dus
0: pakkettendienst zou nog best wel erbij kunnen. Want er worden zoveel pakketjes gekocht tegenwoordig en verzonden.
1: Maar het is toen toch overgenomen door een pakketjesbedrijf.
0: Ja, ik weet niet precies hoe dat ging. Maar ja, van de andere kant denk ik bij mezelf zo. Oh jongens, toch, wat is het? Soms is het wel jammer.
1: Ja.
0: Soms zijn het wel van die jammere dingen.
1: Ik zie ze nog steeds rijden, bij wijze van spreken, die auto's. Zo herkenbaar.
0: Ja. Dus. Ja, dat was met heel veel dingetjes.
1: Dat klopt.
0: Ach ja. Maar, en daarvoor op de Nijs natuurlijk. En het ontzettend lekkere, de ontzettend lekkere gewoon dingen. Gewoon simpelweg.
1: Ja.
0: Troubadour van Lenny Koer, maar dan doorop gedaan. Kwam uit de zilverperiode. Stond ik op het album Zilver. En ook dat concert heb ik toen gezien. Op Zilver staan eigenlijk allemaal bekende nummers van anderen. Dus over het algemeen.
1: Ja.
0: André, weet je, het is buiten. We hebben natuurlijk weer een leuk nationaal hitteplan. En het wordt weer veel te warm allemaal buiten. En dat is allemaal niks voor mij. Ben jij alweer naar het strand geweest?
1: Nee. Zo gewoon te warm. Dan is het ook
0: ja, maar nou, op dit moment was het niet te warm. De afgelopen dagen was het niet te warm.
1: Nee, maar nee, we zijn er. Nee, afgelopen week niet gegaan. Dus dan wordt morgen wel.
0: Ja, morgen zo. Dus,
1: zondag dan gaan we weer lekker daar naartoe.
0: Ja, nou.
1: Dus, maar dan zullen we wel vroeg zijn, want het zal wel druk worden. Heb ik zo het idee.
0: Ja, dan moet je dus om 7 uur zijn of zo.
1: Nou, uur of 9 is vroeg zat.
0: Nou.
1: Eerder kan je er niet op. De parkeerplaats is niet eerder open. Het is pas na 9 uur.
0: Maar je kan er al wel van tevoren toch op, zonder de auto?
1: Nee, dat is mijn slagbomen.
0: Ja, maar je kan het toch
1: afgesloten.
0: Ja, maar je kan het toch langs met de voet?
1: Ja, maar je moet je auto toch kwijt. Ja, maar je kan er nergens parkeren.
0: Maar dacht je wel fietsen?
1: Ja, ja hoor, tuurlijk. Alles wat wij meeslepen, kan ook niet op de fiets. Kan niet op de fiets.
0: Dan moet je
1: dat gaat niet.
0: Dat gaat niet lukken. Ja, maar wat dacht je van een rugzakje met daarin gewoon alleen wat je echt nodig hebt?
1: Nou, als je daar de hele dag bent, dan heb jij een rugzakje niet genoeg hoor.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nou, jij misschien wel, maar ik niet hoor.
0: Een paar gekoelde flessen water erin en opla.
1: Ja.
0: En that's it. Meer heb je niet nodig.
1: We hebben onze eigen hoe heet dat? Parasols hebben we bij. We hebben onze lichtbedjes bij. De koelboxen bij. Ja.
0: Ja.
1: En dat gaat niet op de fiets. Nee, dat gaat helaas niet lukken.
0: Het kan allemaal op de fiets.
1: Tijd voor muziek. 2 nieuwe.
0: Het kan allemaal op de fiets.
1: Ik vind het wel. Misschien op jouw fiets wel.
0: Ja, want... Ja. En je moet het nou luisteren. Hij heeft het er ook over. Je moet lopen.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar ja, jij kijkt dan weer naar je auto.
1: Dat kan hij wel zeggen vanuit zijn...
0: Maar jij kijkt dan wel naar de auto. En dan denk je zo van... Oh, NL! Niet lopen! Ja.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Lee Towers en William Jans nu. And You'll Never Walk Alone. Unca más camineras solo.
1: Dat bedoel ik dus.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vijf jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf herkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4

0: Vestersnelweg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
1: De zomer spat uit je speakers. Het zonnetje in je radio. Rozo Radio.
4: De Rozo Express.

0: reizen graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Hey.
1: Oh nee, ja, ik wou net zeggen, ja.
0: Maar ze zegt eigenlijk gewoon hey, hè?
1: Hey, ja.
0: Ja,
1: ja, maar hey. Wij maken er gewoon olé van, hè?
0: Ja, olé. Ja.
1: Welkom in het tweede uur van de Rozo Express. En dit was een track van onze wisselalbum van Imca Mardina met Bella Italia en dan wel de Duitse versie.
0: Maar even natuurlijk naar waarom dat ze geen olé zegt. Olé is Spaans, ze hebben het over Italië. Dus ja, dus dan zet ze in daar.
1: Maar dat maakt het me niet uit. Maakt het me niks uit.
0: Hey André.
1: Ja.
0: Als je nou kijkt naar. Ik ben geen voetbalfan of zo. Uh-huh. Maar als je nou kijkt naar. Wat voor finale zou jij nou het leukste vinden? Je hebt natuurlijk nog over. In ieder geval, Frankrijk is al door naar de halve finale.
1: Ja. Nou,
0: vanavond is het Spanje-België.
1: Je hebt trouwens in de hele. Hoe heet dat? In het hele WK niet één keer een tegengoal gehad. Hè?
0: En wie?
1: Frankrijk.
0: Dus dat is het niet.
1: Best wel uniek. Ja.
0: Maar in ieder geval.
1: Maar ik denk. Even kijken. Frankrijk. Men zegt dat hij wel eens wereldkampioen zou kunnen worden. Weet ik niet. Het zou best kunnen, want ze spelen best wel goed.
0: Zeiden ze over Marokko ook, is niet gebeurd?
1: Nee, maar Marokko. Ik denk dat Frankrijk van Marokko een iets te groot was.
0: Ja, nou nu hebben we wel een leuke. Kijk,
1: het zou leuk zijn als België.
0: Wat ik een leuke zou vinden. Als je tegen mij zegt welke finale zou je nou willen hebben bijvoorbeeld, dan zou ik eigenlijk een finale willen zien tussen Engeland en België. Ja, die zou ik het leukste vinden van allemaal. Dus dat zou ik het leukste vinden van allemaal. Maar goed, we gaan het zien wie de finale gaat halen. En het wordt nu nog even afwachten. Dus het is altijd lastig. België, ik kan er weinig over zeggen. Laat ik het zo staan.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus we weten, het zou Engeland kunnen zijn, maar ook een ander land kunnen zijn die in de finale staat tegen Frankrijk. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus wie gaat het worden? We weten het nog niet zeker. Alhoewel, ja, van de andere kant, als je op deze zaterdag luistert, dan weet je ongeveer wel wie de halve finale gaat spelen. En dat kunnen wij helaas nog niet voorspellen.
1: Nee,
0: voor de duidelijkheid, België moet nog spelen vanavond. Dus we weten het nog niet zeker. Maar als het zo is, dan hoop ik daarop.
1: Is al gespeeld?
0: Nee, moet nog spelen.
1: Ja, die vanavond.
0: Nou, eigenlijk is het, wij nemen het op. Geven het er even bij. We hebben dit vrijdagavond opgenomen.
1: Vrijdagavond opgenomen.
0: En toen moest België nog spelen. Dus vandaag.
1: Ja, ja.
0: Goed, terug naar de muziek en terug naar het ANB-plaat. En namens mij dus een welkom bij het tweede uur alweer van de Rozo Express. Hier bij Rozo Radio, ja.
1: Ja.
0: En bij de OTS natuurlijk, als je dit programma zit te luisteren.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is wel opgenomen, jongens. We kunnen niet reageren.
1: Nee,
0: dat heeft tussen de bedrijven door.
1: Nee. Voorspellen kunnen we ook niet.
0: We
1: kunnen niet meer corrigeren.
0: Het heeft met de warmte te maken. Ja. Nee, ik zeg alleen dat ik hoop op. Maar de kans is natuurlijk niet heel groot. Laten we het aanhouden. Terug naar de muziek dan.
1: We gaan het zien. En volgende week weten we te melden.
0: De ANB-plaat. Corrie Brokje.

0: Je kan hele rare benamingen doen. Ik zei trouwens Corrie Brokken, maar die komt
1: een hele andere tekst op.
0: Ik zei trouwens Corrie Brokken, maar die komt straks pas, want die heb ik in mijn lijstje, die heb ik in mijn plaat
1: gegeven. Dit was Corny van de Bos.
0: Maar dit was Corny van de Bos.
1: Ja, dat klopt. De ANB plaat. En als B-kantje was het dus van Ik ben gelukkig zonder jou. En dat was dan de eerste versie. Want later nam ze het nog een keertje op. En dit was dus uit 1966. En daar zo dus Met wie ik hem zie.
0: De AB-plaat hoorde je.
1: Ja,
0: nou, in ieder geval iets heel anders. Want wat ik al zei. Er komt weer een grote vlooienmarkt aan. En die is van 10 tot 5 uur. En dat is aan de Radverlegstraat nummer 2. En dat is op de C-plaats. Op C5. En van het NAC-stadion aan de Radverlegstraat. En daar wordt weer een vlooienmarkt gehouden. Oftewel een vloomarkt, zoals ze dat ook wel noemen. Een XXL met aardig wat kramen. En aanstaande zondag dus, morgen 12 juli, dan is daar weer die grote Flowmarkt. En dan kun je er weer van alles kopen krijgen. Van muziek tot met kleding tot en met boeken. En ga zo maar door. Je kan het zo gek niet bedenken of het is er te koop. En voor kleine, soms hele kleine prijsjes. En voor soms hele dure prijzen natuurlijk ook. Want er zit altijd natuurlijk ook wel wat duurdere prijzen bij. In ieder geval dus die XXL Flowmarkt. En dat allemaal dus bij het NAC-stadion morgen 12 juli. Radverlegstraat nummer 2. En dat de parkeerplaats. En dat is de 5. Dus in ieder geval. Dus dan weet je dat ook weer. Zo. Terug nu naar de muziek. En dat doen we onder andere met twee platen die die ook nieuw zijn. Twee nieuwe platen. Ilse de Lange, Something Good. Maar eerst A Step Into the Sun. Is alweer bijna 2 maanden oud. Maar toch. Maria Rack is dit. MUZIEK

0: Ilse de Lange met Something Good. En daarvoor draaiden wij Maria Vlak met Step Into The Sun. En dat is helemaal niet zo moeilijk momenteel.
1: Nee?
0: Nee.
1: Kun je er niet als je daarin stapt. Wat je trouwens op de achtergrond hoort, mochten mensen denken van wat hoor op de achtergrond. Nou, niet alleen vogeltjes, maar je hoort ook ventilatoren die bewegen. Dus ja, dit is wel een. Dat is
0: even een beetje koel te houden hier, hè?
1: Ja, een beetje koel te houden.
0: Ik kan het ook zeggen, natuurlijk. Het is omdat wij rijden, is dat de rijwind van onze locomotief.
1: Kan natuurlijk ook in mijn blote bas gaan zitten.
0: Nee, doe me niet.
1: Waarom niet?
0: Nee, dan moet ik een zonnebril opzetten.
1: Hoezo? Valt wel mee, hoor. Je ziet alleen nog wat anders ook nog, maar... De eeuw! Dat ziet er heel eng. Dat ziet er heel eng uit. Ja, weet je hoe dat eruit ziet?
0: Nou?
1: Ziet er als dat ziet er als verkoold uit. Net zoals Frits Emmer op tv vroeger.
0: Ja. Nee, dat is zwart. Is niet zwart.
1: Nou ja, dat is net als Frits Emmer vroeger op tv. Die zag er ook altijd uit.
0: Nee, maar dat was zonnebrand. Hoe noemen ze dat? Een zonnebank bruin was dat.
1: Ik weet nog een... Er was een stripboek, dat heb ik trouwens nog steeds. En dat ging over een tv-kanaal, dat het toevallig ook kanaal 13 werd genoemd. Mocht je trouwens kanaal 13 de radioserie willen zien, ga even naar de Schatkamer, want die is echt leuk. Kanaal 13 over een radiostation, dat staat in de Schatkamer. Alle afleveringen staan in de Schatkamer en dat is echt leuk. Frank Boeien zit erin en ga zo maar door. Dus die moet je echt eens een keertje kijken. Maar dat even terzijde. Maar er was een stripboek en dat heette kanaal 13. En in dat stripboek, daar hebben ze ook een nieuwslezer. En weet je hoe die heet? Nou, je had dus Fred Emmer als nieuwslezer hebben op tv, hè, bij Fred Teltje. Ja.
0: Ja, dat is leuk.
1: Die heette Fred Teltje. Ja, het slaat helemaal ergens op. Maar het was echt heel grappig, ja.
0: En, ja, dat is leuk.
1: Ja, die Fred Teltje. Ja.
0: Fred Teltje, ik zou het nooit vergeten.
1: Nee, inderdaad, nee. Ja. Dus ja, het is. Dat maakt het alleen maar leuk. Zometeen gaan we het even hebben over wat er te doen staat in het Brabants Museum Oud-Oosterhout. Want daar heb ik ook nog wat leuks. Maar dat is eigenlijk ook wel doorvliegen naar augustus. Want dat is pas in augustus. Maar je kan het dus wel als was. Ik neem het zo was er wel even mee. Want dit is absoluut leuk voor iedereen om dit te weten. Maar nu terug naar de muziek.
0: We gaan even naar het tijdperk dat er nog geschreven werden. Briefjes geschreven werden. Oh. En liefdesbrieven. Oh, 1964.
1: Ga je mijn liefdesbrief schrijven?
0: Niet jou, hoor.
1: Oh. Hey. Oké, dan niet.

0: Heel veel singles heeft Monique van der Ven nooit gemaakt. Eigenlijk maar twee. Deze.
1: Ja.
0: Dit was uit Zilde Standritter. Als je weet wat liefde is. En samen met Herman van Veen Uit Elkaar. Heeft ze opgenomen ook nog. Samen met Herman van Veen. Dus ja, dus. Dat waren de enige twee plaatjes. Maar ik vind deze eigenlijk mooier. Ik ben wel een fan van deze single. En ik vind het leuk als erin verteld wordt. Ik hou van dat vertellen wel. Want zij heeft een mooie stem. In vertellen heeft zij een mooie stem. Dus ik mag dit wel. Dus ik vind het wel mooi.
1: Het is ook heel mooi. Ik vind eerlijk gezegd. Echt een beetje een kippenvel nummer, vind ik het. Het heeft iets, dit nummer.
0: Het kwam dat ze... Nou, het is wel omdat ze...
1: Raakt je en,
0: het is omdat ze... Het is ook een beetje een vertelde iets. Dus dat mag ik al. Ik vind dat wel leuk. Ah, André.
1: Jo.
0: Zo is het langzamerhand. Komen er natuurlijk allerlei dingen aan. En op 23 augustus namelijk organiseert het Brabants Oud Museum een culturele boekenmarkt. Maar met daarbij niet alleen maar professionele boekverkopers, maar natuurlijk ook particulieren. Naast boeken zijn er ook LP's en CD's te koop. Dus oftewel vinyl en CD's te koop. En verder organiseren we diverse activiteiten, zoals voorleesmomenten, een auteur, demonstraties en andere leuke activiteiten die te maken hebben met boeken. Bezoekers kunnen op zoek naar romans, geschiedenisboeken, thrillers, kookboeken, veel meer kinderboeken. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. De entree is gratis, dus voor deze boeken en platenmarkt. En dat is allemaal op 23 augustus in het Brabants Oud Museum Oosterhout. Oftewel, Brabants Museum Oud Oosterhout, zo moet ik het zeggen. Dus die boekenmarkt. En kijk even voor meer informatie op www.brabantsmuseumoudoosterhout.nl www.brabantsmuseumoudoosterhout.nl. En daarin kun je nog meer zien hoe het is met die culturele boekenmarkt, maar ook met alles erop en eraan. En het Brabants Oud Museum, met Brabants Museum Oud-Oosterhout, nog steeds leuk om uit te spreken dit, is natuurlijk aan de Bredaseweg 129. André mag weer gaan raden, want hij weet dus niet wat ik in de cd-speler in dit geval heb gestopt.
1: Nee, die is echt groot geheim.
0: En ik ben benieuwd of dat je alle vier de stemmen herkent. De eerste twee zijn niet zo moeilijk. De andere twee, dat betwijfel ik.

0: Nou, geef eerst even nummer 1 dan, André. Hij heeft niet gezien wat ik erin gestopt heb, even voor de luisteraars.
1: Nee, ik heb het niet gezien. Nee, dat klopt.
0: Dat waren?
1: Van,
0: Nee.
1: Nee, ik ben het even kwijt.
0: Moet ik het even doen? Tony Millet van Pussycat dus? Samen met?
1: Ja, Pussycat, klopt.
0: Samen met?
1: Met, ik ben even de ding kwijt.
0: Benny Nijman.
1: Ja,
0: Benny. Oh, how I miss you tonight. Ja, ja. Maar dan het tweede duet.
1: Daar heb ik er geen eentje van.
0: Nee, daar was ik al bang voor. Ja. Je hoorde Katrina van Katrina and the Waves. Oh. I'm walking on sunshine. Die hoorde je.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een zij is Brits. Maar de andere, dat was Maggie McNeil. Old friend.
1: Oh.
0: Ja. Ja. Dus zo heet zo. Je komt bij mij in de collecties natuurlijk allerlei hele rare dingen tegen.
1: Inderdaad.
0: Dit kende André totaal niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, en dan is het toch wel toch al wel weer heel wat jaartjes oud, deze plaat van Maggie McNeil. Want.
1: Ik ken het duet trouwens nog niet eens. Tenminste, deze combinatie.
0: Nee, nou ja, goed. Ja. Dat maakt het dus leuk. Soms ga je op zoek naar combinaties. En dan ga je dus, dan vind je wel. En ik weet dat ik natuurlijk mijn collectie die is nogal redelijk groot. Het kwam uit 1999 trouwens. Maar mijn collectie is nogal redelijk groot, zoals je wel weet. Zoals iedereen wel weet. En dus ja, we gingen terug naar de jaren 90 met twee platen. Eén van Katrina and the Waves dus en Maggie McNeil samen. En zij heet Katrina Laskanish. En als ik het zo moet uitspreken, dat is altijd leuk om uit te spreken deze. Maar in ieder geval, zij was Katrina van Katrina and the Waves. De zangeres van I'm walking on sunshine.
1: Ja,
0: En natuurlijk Love Shine a Light van het Songfestival. En natuurlijk Maggie McNeil. Ja, en Old Friend. En Oh How I Miss You Tonight uit hetzelfde jaar trouwens als deze single van Maggie McNeil. Dus beide uit 1999. Ach ja. André, er is nog veel meer, want we hebben ook nog een... Het is ook nog wel leuk, want er is binnenkort namelijk ook een andere markt. En die is in Oosterhout. Want op zondag 19 juli organiseert de Evenementenlijn een gezellige vlooienmarkt op het parkeerterrein van Slotjesveld. Dat op zondag 19 juli. Tussen 9 en 4 uur staan er tientallen kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan tweedehands spullen. Voor een gezellig dagje uit bent u hier. Aan het juiste adres wordt er geschreven. Nou ja, wie weet is het. Wie weet is wel leuk. Je kan in ieder geval op die vlooimarkt dus zijn tussen 9 en 4 uur. En de entree bedraagt €2,50 per persoon. En kinderen tot en met 12 jaar mogen gewoon gratis.
1: Zoals u nu naar uitziet, is het dan, want het is dan volgend weekend. Dan is het ook niet zo warm. Dus,
0: nee, maar wel. Maar dan hoop je. Ja. Het enige waar je niet op hoopt is op regen. Voor de rest, is het allemaal, zou het allemaal heel fijn zijn. In ieder geval, dus zondag 19 juli organiseerden ze Evenementenlijn. Een vlooienmarkt op parkeerterrein van het Slotjesveld. En tussen 9 en 4 uur 's middags kun je daar dus gewoon letterlijk en figuurlijk terecht. Yeah!

0: Ja, een liedje geschreven over macaroni. Het kan allemaal, hè, tegenwoordig.
1: Ja. Ja.
0: Dus, maar ik vind het een lekker nummer trouwens.
1: Absoluut.
0: Een lekker zomernummer vind ik het.
1: Ja. Ja.
0: Dus.
2: En Tutabello.
0: Ja.
2: Ja, ik denk dat je dat ook wel kunt doen. No.
1: Ja, ik vind het wel een goede stem van mij. Do.
0: Ja. Okay, en daarvoor draaiden wij trouwens...
1: André denkt...
0: Gewoon overheen kletsen.
1: Ja,
0: daarvoor draaiden wij Bakermat featuring Rani met I Love Life.
1: Ja, doe je dat?
0: Ja.
1: Ja. Weet je zeker?
0: I love it.
1: You love it?
0: I love it.
1: Oké, okay, nou daar ben ik
0: I
1: blij
0: love
1: mee.
0: Life.
1: Ja, nou daar ben ik blij mee.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: je dat dan
0: ja.
1: doet. Ja, ik vind dat dat... ja, nee, oké. Okay, ja, ja André.
0: Mensen, wees eens even wat blijer. Hè? Er is al negativiteit genoeg op deze aardbol.
1: Ja.
0: Ja. En,
1: ja, nee, die, ja. ja. Nee, maar ik ben altijd wel... ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Nou. Dit is zo grappig. Dit. Ik zat te denken, van kijken wat André gaat doen.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Nou, we hebben nog een kleine tweetal platen te gaan, denk ik. Misschien drie. En dan moeten we alweer op naar het nieuws. Dus laten we maar heel snel verder gaan.
0: Ja. Ja.
1: En straks in het derde uur ga ik nog even vertellen over natuurlijk. Want er zijn weer marktconcerten. Jawel. Dus ik zou zeggen, blijf even luisteren.
0: En even naar 1993. En veel mensen kennen hem misschien nog wel, hoor. Dat ben ik dus, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.

0: Nou, het is nooit te warm om te dansen, zeg ik altijd maar. En dit waren lekker twee dansplaten. Bob K. was dit trouwens uit 2023, is het nummer afkomstig. En dat heette gewoon Dance.
1: Oh, daar ben ik heel goed in hoor, weet je dat?
0: Ja, dat weet ik.
1: Ik ben heel goed in dat dansen en dat op en neer gaan en laat maar lekker komen. Ik zou het nu ook zo kunnen doen. Maar ik doe dat altijd met hele rare dingen. Want ik heb natuurlijk ook met, dat weet je ook, ik heb dat met rockmuziek ook. En rockmuziek, ja, komend jaar ga ik naar een concert van de metalband Sabaton. Dus ook daar kom ik. En ik heb gewoon iedere keer dat ik nieuwe dingen zie en nieuwe dingen hoor. En muziek is bij mij altijd alle kanten uit. Maar ik vind het ook zo leuk om allerlei soorten muziek te draaien. Dus ik geniet hier wel
0: van. Goed.
1: Nog eentje tot aan het nieuws.
0: Nog één tot het nieuws van 12 uur.
1: En daarna zijn we vlug weer terug.
0: Dus hier is Tamara Tol.
1: Tot.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekend gemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in bij een matige noordoostenwind. Wordt

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag.
4: De zon schijnt.
5: Je voelt je onbezorgd en vrij.
4: Met het geluid van je zomerradio. Rosso Radio.
1: Rosso Express. Rosso Express.

0: Ja, dan nee? Zeggen we. Nee, ik ging niet nog een keer olé leggen. Alhoewel, nee. Weet je wat wel lekker zou zijn? Ola.
1: Wat? Olé?
0: Kijk, olé, ola.
1: Ja, ola, oh, ja, ook dat.
0: Ja, nee, ik ga niet zeggen wat het is.
1: Nee, je mag dat niet zeggen. Nee, maar het is wel zo verschrissend.
0: Maar ik doe wel num. Ja,
1: nam.
0: Oh,
1: ik moet je al die andere merken ook even noemen.
0: Oh, ik ga straks naar Rick en die heeft een hele doos met raketjes in zijn, in zijn koelkast, in zijn diepvriezer liggen. Mm, had ik nog niet over nagedacht dat hij die nog had liggen in zijn. Okay. Ja, dat was waar ook, want die had hij toen voor mij speciaal gekocht. En voor als ik er was. En er liggen er nog best wel veel in, want hij vindt het zelf mooi. Hij heeft liever, echt ijs met daarop, met erover een flinke laag chocola. Dus ja, dus dat is.
1: Oh, die. Ja, oké. Okay. Van het merk dat met een M begint.
0: Bijvoorbeeld. Ja, nee, dus. Maar je hebt ook die andere. Het merk wat je daar straks al hoorde. En die van de supermarkt, et cetera. Die heb je ook natuurlijk met chocola. Ja. Maar die is daar heel erg fan van.
1: We mogen allemaal niet noemen die merken. Want,
0: en ik ben groot fan van raketjes.
1: Okay.
0: Ja. Gewoon lekker waterijsjes met daarin zeg maar. Eigenlijk zou je kunnen bedenken dat het volgens mij zit ze volgepompt met aanmaak, limonade en suiker. Maar dat zeiden. Maar dan.
1: En kleurstoffen?
0: Des te lekkerder. Ja. Nee, aanmaak, limonade. Des te lekkerder. Ja. Ja. Ja. Des te lekkerder zijn ze.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, dat is goed. Persoonlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, welkom terug bij het derde uur alweer van de Rozo Express. En met nog een hele hoop lekkere muziek, André. Zullen we de volgende nog maar gaan doen?
1: Ja, XXL track.
0: Ja, de XXL track. Ja? Denk het wel, ja.
1: Nou, 7 minuten duurt hij deze week.
0: Peter Kolenwijn, kan ik even koffie weer gaan halen?
1: Ja.
0: Ja. Ga ik even koffie halen?
1: Oké.
0: Okay. Ga even koffie halen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed idee, met een ijsje graag.
0: Oh, koffieijsje.
1: Ja, koffieijsje.
0: Ja, dan zet ik hem even in de diepvriezer.
1: Ja,
0: koffie. Ja, cappuccino-ijsje, ja. Ja.

0: De XXL-track van deze week duurde precies 7 minuten. En dat was van Peter Koelewijn.
1: Ja.
0: Best. Ja.
1: In het Engels. Voler Engels. Ja. Ja. Dans la Engels.
0: Er is ook een Nederlandse versie, maar die draaien we nog een keertje.
1: Ja, dat klopt.
0: Die
1: dat
0: duurt namelijk even lang. Dus, ja.
1: Ja, de XXL-track dus en, van Peter Koelewijn. Mocht je nou... we gaan even van de rock van Peter Koelewijn naar iets heel anders. Want even zoals de afgelopen jaren organiseerden namens Stichting Ludus en stadsorganist Jan Willems in de zomermaanden weer een marktconcert rondom de vrijmassacreerd orgel van de Basiliek hier in Oosterhout. Nou ja, goed. In ieder geval is één ding zeker. Het concert wordt dit keer gespeeld door Jelena Bazova uit Breda. Jelena trad al een aantal keren zeer succesvol op in de marktconcertserie hier in Oosterhout. En dit keer gaat ze dat ook weer doen. En ja, goed, ze zal een hele hoop stukken spelen. En van onder andere Hendel en van Rutter, Andries, maar ook stukken van bijvoorbeeld Bach. En ga zo maar door. Nou, in ieder geval is één ding zeker. We gaan het weer, je gaat het weer spelen. En het gaat weer, inmiddels is ze uitgegroeid tot een bekend lyrisch sopraan, deze dame. En dat is samen met natuurlijk het Maarschalkerweert orgel. En ja, goed, dat allemaal hier dus in het, het is alweer het tweede concert trouwens. En dat is vandaag, zaterdagmiddag tussen 3:15 is er weer dus dat gratis inloopconcert. En het vrij Maarschalkerweert orgel van de Basiliek hier in Oosterhout. Oftewel, de Sint-Jans Basiliek natuurlijk hier in Oosterhout. En ja, dat is het dat is mooie. En daar kun je dus vanmiddag weer terecht tussen 3:15 voor een optreden van onder andere Jelena Bazanova. En Bazova, leuk om haar uit te spreken. Ze komt uit Breda trouwens, tenminste, ze woont in Breda. Dus dat is natuurlijk ook het mooie. En je gaat dat weer horen. Samen met stadsorganist dus Jan Willems wordt dit georganiseerd in de zomermaanden door de Stichting Ludens.

0: Rozo Radio. Hier hoor je de zomer.
1: Je luistert naar de Rozo Express. De Rozo Express.

0: number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.
1: Nou, oké, ik zal zo even inspreken. Dat elektrisch muziek ook mooi kan zijn, bewijst toch wel dit nummer, dacht ik zo. Duidelijk was dit met Electric Memories.
2: Ja,
1: Memory. Memory.
2: Ja. Delic is sowieso, het is sowieso lekker muziek. Het is elektronisch en ik hou daar wel van, maar ja. ik ben sowieso, ja, ik zit sowieso qua muziek helemaal raar in elkaar. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die zo'n rare muzieksmaak hebben als ik, denk ik. Dus, want ik gooi gewoon alles op een hoop. En ik denk zelfs dat André zoiets heeft van, ik hou van veel soorten muziek, maar bij deze slaat alles, zoiets.
1: Ja, af en toe dan is wel eens heel, ik denk van, oké, niet helemaal mijn dingen, maar goed.
2: Waar haalt hij, waar komt hij, ja. Waar haalt hij
1: vandaan? Nee, daar werk ik al veel lang met jou samen. Dus daar sta ik niet meer van te kijken.
2: Nee?
1: Nee, daar sta ik niet meer van te kijken.
2: Oh, gelukkig. Nee, ik ben daar heel blij mee. Ja,
1: ja. Ja, hè? Ja. Nou.
2: Ja.
1: Nou. Stoor, ik toch weer iemand blij gemaakt vandaag, hè?
2: Nou, dat. Nou. Dat. Even een slokje nemen. Zo lekker dit.
1: Koffie.
2: Ja, cappuccino.
1: Ja, ja, ja.
2: In dit geval.
1: Ja, koffie. Nou, moet je even koffie shoot hebben.
2: Ja, weet je trouwens wat er dit weekend ook is? Weet je wat het dit weekend is?
1: Hoe bedoel je?
2: Wat is het dit weekend?
1: Dit weekend?
2: Ja. Hij zou het kunnen weten, want hij kan het al lang zien. Maar dat terzijde. Je kan het al lang zien, want je weet wat het dit weekend is. Maar je kan het al lang zien. Maar ja, kijk, hij let niet. Ja!
1: Kijk, even voor de luisteraar. We hebben hier een tweede scherm. En ik kan ook alles zien wat Dave dan bij mij aan de overkant doet. Daar kan ik dan ook meekijken. Ja, tuinvlinderdag.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus je kan weer mee vlinders tellen. En kies een zonnig moment uit tussen 10 en 5 uur. En ga dan 15 minuten lang alle vlinders in je tuin of balkon of weet ik veel waar. Ga ze zitten tellen waar je op dat moment bent. En de juiste lokale waarnemingen zijn het allerbelangrijkste volgens de Vlinderstichting. Nou, je kan dit dus doen. Het is vrijdag begonnen en je kan het doen tot en met zondagmorgen. Dus vandaag en morgen kan het nog. En kun je gaan doen. En dan kun je dus, dan kun je dus 15 minuten lang gaan zitten tellen. Geef het door via de waarneming kun je doorgeven via of devlinderstichting.nl/tuinvlindertelling of ga gewoon naar tuintelling.nl. Dus tuintelling.nl kun je ook naartoe. Maar je kan ook naar devlinderstichting.nl toe en dan /tuinvlindertelling. En daar kun je het ook in ieder geval doorgeven, maar ook meer informatie daarover lezen. Over die tuinvlindertelling dus dit weekend. En natuurlijk zullen er best wel veel vlinders die je kunt verwachten. Dat zijn onder andere inderdaad de Atlanta, het kleine koolwitje en de dagpauwoog. Die zie je het meeste van allemaal natuurlijk sowieso. Dus,
1: ja, wat tegenwoordig zo mooi is, er doen heel veel gemeentes. Dan op een gegeven moment, als ze aan het grasmaaien zijn, dan laten ze ook een stuk, dan laten ze gewoon dat ongemoeid. Mm-hmm. Dat doen ze bij mij, dus bij ons ook. En daar staan nu op een gegeven moment een soort wilde planten eigenlijk. Die zijn al echt ongeveer, nou, bijna een meter hoog.
2: Ja.
1: Dat is echt mooi om te zien. Maar er komen van allerlei insecten op als inderdaad vlinders. En ja.
2: Vandaar dat je uit die gras op jouw balkon ook nooit maait.
1: Nou ja. Dat doe ik iedere keer met die grasmaaier.
2: Die zit maaien. Ja, maar ja.
1: Die zit maaien.
2: Ja. Ja. Nou, als we het dan toch over dit soort dingen hebben.
1: Zo groot balkon heb ik.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Ik kan net draaien. Als moet ik iedere keer vooruit, achteruit, vooruit, achteruit.
2: Ja, dat zou ook. Ik ga het hier maar niet meer over
1: dan hebben. Dan heb ik nog niet over mijn golfbaan die ik ook nog heb op een balkon.
2: Dit wordt echt helemaal niks meer nu. Ik denk dat het tijd is voor het inderdaad dat we het even gaan hebben over. Over bloeien hebben van bloemen en zo. Daar zien dingen over, ook over. Als de bloemen bloeien. Hier is Corrie Brokken terug naar 1957. Even diep lekker terug naar de tijd met twee plaatjes nu.
3: Als de vogels nestjes bouwen en verliefde mensen.

0: heeft een zoen.
1: Oh mama.
2: Eigenlijk leuk dit, hè? Het is een dame die je nooit hoort. En eigenlijk is het jammer, want we kennen het natuurlijk het woord. Het is door meerdere mensen opgenomen in, een, in allerlei talen. Want het is eigenlijk een Engelstalig nummer. Maar ik vond deze ook wel een keertje leuk. Margaret Stelman heet ze. En, maar hij wil zo graag een zoen uit 1958. Het is ook een van de weinige platen die ze gemaakt heeft, deze Margaret Stel. Maar ze heet eigenlijk Annie Sterman. En ze is de zus van Otto Sterman. En Otto Sterman is weer oom Otto, die voor kinderen heel veel sprookjes heeft ingesproken. En één plaat heeft ook ingezongen. Dat was meer een gelovigere plaat. De Lange Weg heette die. Otto Sterman. En hij was natuurlijk ook acteur. En hij was honkballer. En hij was de broer van Margaret Sterman. En ja, dit is gewoon heel leuk. En ik heb van oom Otto best wel wat sprookjes. En ja, ik vind het. Ik probeer ze allemaal te verzamelen. Maar sommige zijn heel moeilijk om te vinden. Ze komen over het algemeen uit de jaren 50 en begin van de jaren 60. De jaren 60 singles van oom Otto zijn nog redelijk makkelijk te vinden. Maar de andere worden een stuk moeilijker. En die jaren 50 versies van die singeltjes. En dat maakt het wel leuk. Maar je hoorde dus Annie Sterman, oftewel Margaret Sterman. En het ontzettend lekkere. Maar hij wil zo graag een zoen. En niet te vergeten ook nog uit 1957 Corrie Brokken met Als de bomen bloeien. Ja, nou ja, zo mooi is dat toch? Ja, ik vind het wel. Ik vind dat bloeien en dat zo mooi is. En ja, dat ik mag dat wel.
3: Dat is ook een heel goed jaar in 1957.
2: Ja, jij zegt het, ja. Ja, je zegt het. Zometeen gaan we hebben we wat leuks. We hebben een beetje weer een soort kinderblokje. En ik heb daar nog even wat leuks bij direct. Maar dan moet ik direct even klaarzetten op jou. Maar dat komt direct goed. Want ik heb even iets leuks daarbij. Ja. Maar we gaan eerst eventjes nog naar Dennis van Aarsen samen met Black Tie Affair en Rob de Nijs.
3: En ik heb nog een versie van Imca Marina. Kom straks even bij.
2: Ja. Gisteravond. Maar eerst deze dus.

0: Ja, een van de kippenvelnummers van Rob de Nijs. Het blijf ik zo'n mooi nummer vinden, dit. Gisteravond is de titel en het komt uit 1979. En daarvoor draaiden wij de Black Tie Affair featuring Dennis van Aarsen met Down Below.
1: Ik kom even hier.
0: Ja.
1: Ik moest even iets klaarzetten bij André. André, ja. En we gaan K3 draaien.
0: Okay.
1: Maar ik ben gek op een duo wat dingen bij Q-Music België doet. Dat zijn Born en Arne. En ik ben gek op die twee. En het werd bekend dat K3 dus de oorspronkelijke K3 die shows gingen geven. En toen hadden zij daar zo hun eigen parodie even opgemaakt. Dit moet je even horen. Laat ze maar eens even horen. Let even op. Hij zit op VDR, net dat weet je. Dus dan moet je hem even. Je moet hem even instarten, deze. Ja, je moet hem even terugzetten. Ja, terugzetten. Dan, want, nou zit je. Je moet wel de VDR openzetten. Nee, jij gaat niet goed. Ik kom er even aan.
0: Jij had de dingen uitgezet, de volume.
1: Ik kom er even aan. Ja. Je moet even die van K3 hebben. Ja, de K3. Gaat die lukken?
0: Okay. Ja.
1: Laat me horen. Nou. Nee, dit is hem niet. Ik kom er even aan.
0: Dat is die jij klaarzetten.
1: Kom even aan, dit is hem niet. Dit is hem niet. Want je hebt gespoeld. Kijk. Deze moet het zijn.

0: Ja, zij doen dit regelmatig en ze hebben al Donald Trump op de hak genomen. Zeker toen hij die FIFA dingen had gedaan. Ze nemen continu alles op de hak en het wordt steeds grof. En soms zijn ze zelfs heel erg grof. En dan gaat het heel erg. Maar ze hebben ook iets over ADHD gedaan. Die vond ik zelf heel leuk. Maar ik vind deze ook zo geweldig. Omdat ze toch K3 gingen draaien. Ze weet van ja, ik moet deze een keer laten horen. Ja. Zij zijn echt een geniaal duo. Dus je moet maar eens op YouTube kijken. Ze hebben een eigen YouTube kanaal, maar ook een eigen Instagram kanaal. Ook een eigen TikTok kanaal. Je kan ze ook niet bedenken of ze zitten overal op. Born en Arne. En ze treden ook regelmatig op. Ze hebben echt de meest gekke dingen gedaan. Ze nemen iedere keer een bepaald iets onder handen. En natuurlijk met dat FIFA verhaal wat ze gedaan hadden. Want ja, dat was met FIFA natuurlijk toen bij Donald Trump even had gebeld. Ze van, oh nee hoor, kun jij die rode kaart even intrekken? Dat doen we wel even. Ja. Nou, daar ging het hele verhaal om. Dus ik vond het geniaal. En dat ze dan ook nog verliezen, vind ik helemaal geniaal. Maar goed, dat
1: is. Ja, inderdaad. Ja.
0: Goed.
1: Heeft ze helemaal niet geholpen.
0: K3, gaan we nu draaien. Ja.

0: Ja, Kinderen voor Kinderen was dit. Het komt allemaal uit 2005 met Lekker op vakantie. En daarvoor dus K3 met de echte K3, hè? De echte K3 uit 2022.
1: De echte K3?
0: De echte K3.
1: De echte K3?
0: De echte K3. Jawel. Ja.
1: Ja, dat is de echte K3.
0: De originele.
1: Ja. De originele K3?
0: De originele.
1: Oh, ja.
0: Helemaal origineel.
1: Helemaal origineel. Nou ja, goed, de K3 is voor mij altijd al origineel. Maar de nieuwe K3 is trouwens, die hebben trouwens wel een goede plaat uitgebracht. En die wordt, als het goed is, zomerhit. Dus het wordt afwachten nu.
0: Ja.
1: Dus ja, we gaan het in de gaten houden, zoals dat heet. Hè. Het is nou rust tot op heden. Dus eventjes tussen de bedrijven. Dat mag ik niet zeggen op de voetbal.
0: Nee, mag niet zeggen.
1: Het is eigenlijk al lang voorbij. Maar goed, het maakt niet uit. Maar voor ons is het rust. Dus we gaan het afwachten.
0: Het is opgenomen, het programma. Dus ja.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Het zit er weer op, André. Nog eentje.
0: We hebben er nog één. En ik had het beloofd. Imca Marina.
1: Ja.
0: Ja, dus ja. Goed, bedankt voor het luisteren. En wij zijn er volgende week weer.
1: Is wel de bedoeling, ja. Tot volgende week.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In Nieuwe Wetering zijn resten van de brand neergekomen. Door de brand is nog veel rook zichtbaar en zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidt tot een zeldzaam syndroom waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is niets bekend. De Belgische autoriteiten noemen de complicatie zeldzaam, maar ernstig. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

wat ik al zei, namens mij een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More hier bij Rooster Radio. De komende twee uur ben ik nog bij met een hele hoop lekkere muziek in een bloedhete studio. Dit keer kun je niet zeggen buiten is het koud, binnen zit. Nee, buiten is het nog heter als in de studio. Maar dat is aardig. We begonnen met Buster Poindexter en Hot Hot Hot uit 1989. En gewoon stevast lekkere muziek. We gaan er een beetje toch wel een zomerstintje ook aangeven, maar gewoon een, ook andere plaatsen. Als je nog een verzoek

plaat hebt, geef hem even aan me door. Mag via de chat van Rozen Radio natuurlijk, sowieso. En dat mag natuurlijk ook als je op mijn Facebook zit, dan mag je dat ook doen. Gewoon doorgeven en we draaien met plezier. In ieder geval Mark en Karin zitten te luisteren, Jolanda zit te luisteren, PA. En Nieke die zit op de chat en ook te luisteren. En wie weet nog heel veel meer mensen. Maar goed, ik zei het al, ja, hij wordt door andere stations weinig gedraaid, dus ja. In Nederland dan wel te verstaan. Dus dan is het hoog nodig tijd om nog maar een keer te draaien. Bij de nieuwe platen, maar goed. Heb ik nog andere dingen, straks de meezingers. En nog veel meer, maar wat ik al zei, ja. Nieuwe platen, ja, ze horen erbij, hè. Ik kan het toch niet laten om te draaien, want ik vind hem zo lekker, deze nieuwe. Hij is zo zomers dat hij er...

en die laten je lekker genieten van de zomer. Alhoewel, Loco en Acapulco moet je nou ook blijkbaar niet doen, want het schijnt er ook bloedheter zijn, nog heter als in Nederland. Dus ja, dan ga je naar de 40 graden toe. Moet je ook niet willen, hoor. Nee, dat zou ik niet willen. Je hadden de Four Tops uit 1987 en natuurlijk niet te vergeten, daar hebben we ook nog de nieuwe single van K3. De zomer van Oh Ja Lele. Nou ja, goed, ja, dan zit je er wel op te wachten. Ja, ja, ik wel in ieder geval. Weet je wel dat zo leuk is? In die zomerse periodes, dan komen ook die heerlijke foute zomerplaatjes tevoorschijn. En daar is er ook eentje van. Stond in de Nederlandse top 40. En ik moest er ineens aan denken, dus ja, dan moet je maar met Rijn ook. Oh,

Ze zeggen wel eens, never listen to a bouzouki player. Nou ja, moet je ook eigenlijk niet doen ook hoor. Want dan krijg je Nee, dat gaat nooit goed. Nee, dat gaat nooit goed. Dat kan ik je nou vertellen dat nooit goed gaat. Ach ja, weet je, er komen wat verzoekjes binnen. Daar ga ik ook even aan voldoen. Maar ik had zoiets van, ik had er net nog even een plaat staan. En ik had zoiets van, ja, die moet ik ook even draaien. En we zijn nog niet aan de meezingers begonnen. Maar ik ga er wel eentje draaien die je eigenlijk kunt meezingen gewoon. Ik had zoiets van, nou, dan doen we maken het uit. We gooien het gewoon op één grote hoop. En dan zien we wel waar het uitkomt, toch? Ja, trouwens, je hoorde ook de Godry Landers. En natuurlijk, oh, Playa Blanca. Ja, ik had het over deze plaat trouwens. En er komt er nog eentje aan direct. We gooien er gewoon lekker en we maken er een soort zomerse soepsooi van. Met ook nog een vleugje winter, want Mieke die kwam ook met iets. Nou goed, gaan we gewoon doen. Dit is Canyon.

je hebt ook die met Scheveningen inderdaad erin, maar deze is met België. Die kan er alle kanten mee uit. Karin, die had hem aangevraagd. En ja, Rob kwam zo graag naar België en Belinda ook. Nou ja, goed, dankjewel Karin. En had hij ook meer fans, heb ik het idee altijd gehad. Dat hij meer fans nog in België had dan in Nederland. Maar Rob de Nijs dus. En Jolanda die schreef dus inderdaad over die Nederlandse versie van Scheveningen. En ze vinden hem allebei mooi. Ja, ze zeggen ja, mooi. Ja, dankjewel voor het aanvragen. En Rob zit ondertussen ook op de chat. Dus goed. Ik kan alle kanten tegenuit zeggen. Ja, goed, ja. Hey Rob. Ja, daar is Rob. En Rob is er ook bij, heerlijk dit soort dingetjes. Kijk, even Rob ook eventjes op de chat erbij zitten. Die is er ook bij gekomen. En ja, goed, weet je, het is ook nodig tijd voor de twee meezingers. En zometeen dan heb ik nog een verzoekje voor... Koud, hè? Ja, nou die ga ik dan ook voor je draaien. Ja, ga ik ook nog doen.

Ze is verliefd op een frikandel. Als ik op die fotohoes kijk, dan heb ik nog steeds het idee dat Sander Remer op die hoes staat. Naar mijn weten wel. En het fotohoesje is samen met Andres. En zij is verliefd op een frikandel. Ik moet er wel even bij zeggen dat Sandra dan een frikandel in de mond heeft. Nou ja, goed, ik weet het niet hoor, maar... De single kwam trouwens 2 keer uit. Ze brachten hem in de jaren 80 nog een keer uit. Maar in de jaren 70 kwam deze single van Andres al uit. Ja. Sandra van Sandra en Andres. Ja, Dries Holte dus inderdaad. En Mieke zei, oh help Dries Holte. Zij is verliefd op een frikandel. Nou ja, goed. Ja, maar... Ik vind best, hè. Kijk, dat je kan verliefd op alles worden tegenwoordig. Dat is gewoon een fetish. Maar ze is verliefd op een frikandel. Kwam uit in 1969. Later kwam de single nog een keer uit. En nou ja, goed. In ieder geval, het is en blijft een apart verhaal, deze plaat. Laat ik het daarop houden. Zij is verliefd op een frikandel, dus van Dries Holte en... Ja, hij kwam ook uit in België trouwens. Dat moet ik er ook nog even bij zeggen. En ja, ik vind het bijzonder. Ik vind hem heel bijzonder, deze plaats. Ik ben verliefd. Maar vind ik dat wel? Nou goed, laat maar zitten. Maar wel lekker natuurlijk, hè, om op te eten. Ja. Ja, ik hoef nog niet eens een frikandel speciaal. Maar gewoon frikandel. En dan bijvoorbeeld satésaus of currysaus erbij. Oh ja hoor. Nee, laat maar komen. Maar goed, op de chat ondertussen wat ik al zei. Rob is er ook bij. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En ik hou gewoon van dingen. Oh, André is Dave. Ja, dat klopt. Ik ben... Ik moet even mijn naam omzetten. Ja, dat is waar ook, ja. Goed, ik heb nog 2 verzoekjes hier liggen. Daarna was deze er ook eentje van. Moet ik hier nog over zeggen? Oké, PJ.

Mieke die vroeg hem weer aan. Hij had zoiets van, oh jee. Rob is ondertussen van de chat afgeknikkerd. Ja, waarom weet ik niet, maar hij viel er ineens af en was ineens plop weg. Ja, dus als je het gelooft, Rob, je bent even weg. Maar goed, het raden is inderdaad Winter, de Angel Winter Song wel te verstaan. En Mieke die had hem gevraagd. En ook nog Kouter van Pisa door PA aangevraagd. Nou ja, de verzoekjes blijft binnenkomen. Even een verzoekje voor Geert en Sophie. Ja, die zijn sinds gisteren, ja, zijn die getrouwd. Te Waarschoot. Eindelijk getrouwd, wat er staan. Nou, zowel Mark als Karin wensen ze heel veel geluk en proficiat. En ja, deze avond natuurlijk groot feest. En ja, hij, in ieder geval bij deze. En ja, dat Geert maar goed beseft dat hij vanaf nu naar Sophie moet luisteren. Ja, nou ja, goed. Ik heb het gewoon meegegeven. En dan moest ik deze plaat bedraaien. Hier is het Lowland Trio. En trouw niet voor je 40.

Ja, dat was natuurlijk speciaal voor Geert en Sophie. En Geert, ja, je weet het, hè? Vertel, nu moet je niet naar Sophie luisteren, hè? Ja. Nou ja, dan draai ik er ook nog maar even eentje achteraan, want die ook over trouwen gaat en zo. En dan

Gino Politi en natuurlijk Viva La Mama. En we draaiden ook nog Gilbert O'Sullivan. Die draaide ik dan ook weer voor Geert en Sophie. Ik ken jullie wel niet, maar ik dacht, nou ja, als het ook over trouwen hebben, dan hoort die plaat er ook al bij, hè. We draaiden ook het Lowland Trio en Trouw Niet Voor Je 40 Bent. En dat was ook voor Geert en Sophie, namens Mark en namens Karin. En we gaan even op naar het nieuws van 2 uur. En daarna ben ik vlug weer terug met een plaat die heel toepasselijk was de afgelopen dagen. En meer zeg ik niet, maar het zit in de titel.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Nederlandse werkplekken zijn volgens vakbond CNV onvoldoende voorbereid op steeds hetere zomers, dat schrijft ANP. Uit een peiling onder 1500 werknemers blijkt dat ruim de helft tijdens de hitte zwaar werk verricht en daardoor onveilige situaties ervaart. De bond pleit voor verplichte hitteprotocollen met aangepaste werktijden, extra pauzes en verkoeling. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

Komt hij nog één keer, hoor. En dan dat einde, dat trompetje. Dat doet inderdaad 6 minuten, bijna 7 minuten over 2 alweer hier bij Roos Radio. En namens mij een hele goede middag als je net ingeschakeld bent. Je luistert naar het 2e uur van de Saturday's Music and More op deze zaterdag 27 juni. Een van de warmste zaterdagen van de afgelopen tijd. En geloof mij maar, het zweet. Waar loopt het niet langs? Langs je bilnaad. Dit klinkt zo verkeerd, even toe maar niet. Nee. Laat ik het daar maar bouwen. Maar ik vond Bachelor Burning wel heel toepasselijk om die te doen. Want laten we wel wezen. In de nacht, het is net alsof je bed in brand staat van de warmte. Ja, je zweet weg. En dan zou je kunnen denken van dat je iets in je bed gedaan hebt. Want zo nat is je bed zelfs. Maar dan is dat gewoon puur van zweet. Ja, in dit geval wel, ja. Ja, maar goed. Welkom terug straks naar de twee meezingers. Misschien nog wel een aantal verzoekplaatjes die ik heb hier en daar op liggen. Als je die doorgeeft, dan ga ik ze met plezier voor je draaien. Natuurlijk sowieso. Maar natuurlijk ook nieuwe muziek. Ik heb er even 2 voor je achter elkaar die ik ga draaien. Want ik wil er 2 voor je achter elkaar draaien. Er is namelijk een dame. She's back. Ja. Naar zo'n beetje sinds de jaren... Begin jaren 90 afwezig te zijn is deze dame terug en ze is al op leeftijd. En voor de rest zeg ik nog even niks. Maar eerst een ander bandje. Zo'n lekkere plaat afgeleverd dat ik hem niet kon laten. De groep heet Indian Pea. Ja, hoe is het mogelijk? Dit is Is It You or Is It Me? Weet ik ook niet. Maar hij is wel lekker deze.

0: Ik denk wel eens, het is geen lieve jongen, hoor, maar toch.
1: Show him.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Is die absoluut niet geweest, maar heeft die goede plaat afgeleverd? Boogie's in my soul, samen met Chaka Khan. En ja, Chaka Khan is terug. En nee, zonder gekheid, ze heeft het echt opgenomen. En de dame heeft nog redelijk best wel een goede stem eigenlijk. Oh yeah, Chaka Khan, dus nieuwe single samen met Snoop Dogg. En hij is lekker, jongens. Lekker zomers, lekker. Give me that. Give me the vibe, zoals ze dat mooi heet. Ja, zo moet ik het maar even uitleggen. Ik denk het altijd best. Dus ja. En daarvoor ook nog een goede plaat trouwens, de nieuwe van Indian P. En ja, goed, dit is ook zo lekker. Ik kan er niks aan doen, maar is it you or is it me? Ja, dan kan ik het niet laten om platen dan achter elkaar te draaien. Want ja, zoveel nieuwe platen. En ja, dan pak ik er maar twee achter elkaar, je weet het. Soms komt er iets minder moois uit, maar dit is zo lekker, deze platen. Trouwens, over lekker gesproken. Deze plaat is ook wel toepasselijk, hoor. Hier roepen we allemaal op. Dat bedoel ik. Dat zijn de Isley Brothers. Hier bij Grootse Radio. Ja, daar zitten we echt op te wachten. Een flinke summer breeze.

soort cool briesje brengt je dan mee. Hè? Summer Breeze hoor je in twee verschillende versies. Seals and Crofts en de versie van de Isley Brothers. En ja, je moet zelf maar kiezen natuurlijk welke dat je het mooiste vindt. Dus ze zijn allebei wel mooi eigenlijk. Vind ik hoor. Maar ja goed, dat is een beetje mijn persoonlijke mening. Maar ik vind ze allebei wel iets hebben. Lekker ja, hoe zeg je dat? Een soort zomergevoel in deze platen. Maar dan ook wel een cool briesje inderdaad. Dat schreef Mieke ook al. Die schreef echt zo van een cool briesje. En dan inderdaad Summer Breeze van nou ja goed, de Isley Brothers. Maar ook, ik had, ja, dan maak ik hem ook maar even af, hè? Ja, dan maak ik het verhaaltje maar even af. Want dan draaien we ook de versie van niemand minder dan Seals and Crofts. Zo, even kijken naar de tijd. Ja, nog eentje voordat we naar de meezingers toe gaan. Ja, we doen er nog eentje voordat we naar de meezingers toe gaan.

0: Ja, hij was dan toch zo zomers warm. Dus dan hoort hij ze er natuurlijk ook bij. Ruim 4 minuten voor de klok van 2:30 hier bij Rose Radio. Meer met Wham. En een tropische club, oftewel Club Tropicana. Zou ook zo'n een drankje kunnen zijn.
1: Ja.

daar hoop je dan maar op dat je daar dat het cool blijft. Want ja, daar hoop je echt maar op. Heerlijk, zegt Rob. Club Tropicana, zegt Mieke. En ja, het koele briesje vond Mieke heel lekker. En ja, nog steeds in de luistermarkt van de genachten. Carine Mortier, Jolanda Willemsen. Ik zie Rob op de chat. Ik weet volgens mij dat Rick ook zit te luisteren op de achtergrond. PJ zit te luisteren. Mieke zit te luisteren. Kortom, het is het zit weer bommetje. En tijd nu voor die twee meezingers, want het is 2:30 geweest. En in ieder geval, eentje gaat over Italië. Maar ik wil eigenlijk ook die andere draaien. Alleen, kan ik die vinden? Nou ja, eerst maar deze dan.

0: hou ik toch van Bella Italia. Al die middeleeuwse stadjes vol met kunst. Dus ik zeg in Toscane tegen mijn man Albert, weet je wat? We laten de Bentley gewoon staan en we wandelen naar boven. Naar dat beeldige Ottomaanse kerk.
1: Romaans.
0: Nou, we komen daar op die piazza. En daar zit me zo waar een heel stelletje Hollanders. Hele beschaafde jongelui zo te zien. Gezellig aan de Chianti.
1: Chianti.
0: Begint me dat stel opeens te zingen. Een ordinair lied zeg. Niet te geloven.

0: en daar niet lang gebleven. Wij weer verder de cultuur tegemoet onder enige bruggetjes
1: deur.
0: Helemaal begroeid met klimaatjes en wij komen uiteindelijk in Venetië. Verrekte lastig met die Bentley. We rappen ons naar de Piazza San Marco met die prachtige kerk. Waar Michelangelo's loopse rug het plafond heeft liggen schilderen. Nog heel bewerkelijk, hoor.
1: Nou, laat maar zitten.
0: Hoor ik opeens weer dat afgrijzelijke lied. Hoe

fluistert tegen Albert, zeg lieve, zullen we een kleinigheid nuttiger voor we weggaan? Voor mijn part zo'n pizza, dat schijnen ze hier allemaal te...

Ja, dat was Spaans inderdaad. Ja. Nou ja, ik vind het wel leuk, die opmerkingen van hem tussendoor. En dan, ja, Gianti. Chianti, schat. Ja, ik vind het wel leuk. Hij is echt... Zij, je zou kunnen denken dat eigenlijk Adele Bloemendaal een beetje op deze plaat... Want het was Adele Bloemendaal met een pizza op de piazza. Dat zei je, ik vond hem wel leuk achter Bella Italia aan. Omdat hij een beetje dezelfde ritme heeft ook. En het gaat allebei over Italië. Maar het leuke eraan is dat bij Adele Bloemendaal... Dat zij volgens mij Mrs. Bouquet heeft uitgevonden. Want ze doet ook Chianti. En ja... Ja, natuurlijk. Ja, op zijn rug. Ja. Ja, dus... En dat die man dan helemaal gek van de wordt. En dan gaan ze weer verder met de Bentley. Ja, nou. In ieder geval, ik vond het wel leuk. Twee leuke meezingers. En goed, als we het dan toch hebben over meezingers. Maar deze is dan weliswaar niet in het Nederlands. Maar toch, ja, hij hoort er wel een beetje bij, hè. Nou ja, Maywood onderweg met Rio. Als we dan toch over zomerse plaatjes hebben... Vond ik deze ook wel zomers. De enige hit voor deze man in Nederland. Juan Pardo. No.

En ja, deze plaat blijft lekker hoor. Ik kan de Maywood heeft natuurlijk een hele hoop leuke platen gemaakt. Denk maar aan Mother, How Are You Today? Maar eigenlijk is deze, vind ik deze, deze was voor mij veel leuker. Ik vond dit allemaal veel meeblerder nog als die andere natuurlijk. En ja, ik vind het zo lekker. Rio de Janeiro. En praat maar niet van, nee dat klopt, dat was daarvoor. No Me Hablas van Juan Pardo. Ook dat hoort erbij. Ja, dan blijven we zitten toch een beetje in die zomerse plaatjes. Ik heb nog even twee zomerse plaatjes uit de jaren, uit het einde van de jaren 90. Ik zit soms met die dat je van die liedjes hoort en dan van de week was ik wat cd-singles aan het terugzetten in mijn kast en ik heb er nogal wat staan met een nadruk op heel veel en dan moet je soms die moet terug, die is gebruikt, die heb ik nodig, dat heb ik nodig. Ja, cd-singles inderdaad, die heb ik in mijn kast staan naast platen. En er waren er ook twee bij en ik had zoiets van oké, die zijn ook voor de zomer wel heel erg goed. Daar is deze er eentje van. Dit is Passion Fruit. Ze kwam uit Duitsland. Dit blijft echt in je hoofd zitten, hoor.

Ja, Miranda en Van Marcella Plaat uit dezelfde periode als Passion Fruit. En Reggae-digga-digga-digga-dong. Ja, die plaat die blijft in je hoofd zitten hoor. Ja, nog eentje. En dan wordt het tijd om even te gaan rocken. En ook die plaat heeft iets met de zomer te maken en de zomerzon te maken. Maar ik neem je nog eens mee naar Jamaica. Het zijn Doris die in de pins.

Jamaica. Dat dikke sigaar, ja. Zijn Jamaicaanse sigaar, inderdaad, ja. Doris D in the Pins en I Love Jamaica. En ja, goed, het is hoog nodig tijd om nog even te gaan rocken, hè. Ja, vind ik wel. Ja, gaat over vakanties in de zon. Ja. Holidays in the Sun.

Ja, ik had zoiets van, nou ja, dan moeten we hem ook maar doen ook. Hè. Holidays in the Sun hoor je van niemand minder dan inderdaad de Sex Pistols, Johnny Rotten en consorten. En gelijk ook als laatste in deze aflevering. En we gaan naar het nieuws van 3 uur alweer. Dus ik ga zeggen ze van, ik wens je nog een fijne zaterdag toe. Tot waarschijnlijk aanstaande maandag. Het ligt een beetje aan hoe het met Kees is. In die zin van, dat Kees ook kan natuurlijk, maar ik denk het wel. Ik denk dat hij er gewoon bij is. En anders misschien wel aanstaande dinsdag. Jongens, het moet niet te warm zijn, hè, want het is hier nou bloedheet. Bedankt voor het luisteren. Heb een fijn weekend en tot de volgende.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Een boot met toeristen is bij het Vietnamese eiland Phu Quoc omgeslagen. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 15 mensen om het leven gekomen. De speedboot vervoerde 32 Indiase toeristen en 4 bemanningsleden. Reddingsdiensten zoeken nog naar overlevenden en onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen met wat sluierbewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Ze vluchten en ze drinken, ze lachen om de onmacht.
1: Wat is verdriet?
0: Is het een vijand of een vriend?

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. De FIFA verkoopt stukjes van het gras waarop de WK-finale wordt gespeeld in het New Jersey Stadium in New York. Fans kunnen een klein deel van het veld kopen voor €390. Het gras moet na het toernooi verdwijnen omdat het stadion weer wordt gebruikt voor American voetbalwedstrijden. De WK-finale is volgende week zondag. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen met wat sluierbewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder van Mamelodi Sundowns speelde 3 wedstrijden op het WK met Zuid-Afrika. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Adams kwam 9 keer uit voor de nationale ploeg en won dit jaar met zijn club de Afrikaanse Champions League. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de 3e aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen met wat sluierbewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen kunnen geen kant op door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waardoor hulpverlening moeilijk verloopt. Ook de Rohingya-vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thielen wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind neemt af naar zwak tot matig. Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. Door zware moesselregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen zitten vast door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waar de hulpverlening moeilijk verloopt. Ook diverse vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thiele wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, hoor, hier zijn we weer, jouw zaterdagavond.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou. Van
0: en natuurlijk Jukebox met Arie op deze zaterdagavond. Bij Rozo Radio. En dat doen we van 7 tot 9. Vandaag een andere uitzending alsof we gewend zijn op de zaterdagavond. Vandaag staat het in teken van het 75-jarige verjaardagsfeestje eigenlijk van André Hazes. Dus ik krijg vanavond alleen maar André Hazes. Alleen maar André Hazes muziek. Bekende nummers, maar ook nummers die niet zo

Ja, dat gaat niet zo heel erg lekker. Een singeltje. André Hazes. Op de schoorsteen staat een foto. En met dat vrijheid snel gedaan. Ja, die gaan we stoppen, want ja, dat klinkt niet zo goed. We begonnen met een beetje verliefd en daarna op de schoorsteen staat een foto. We hebben het over André Gerardus Hazes. Geboren 30 juni 1951 in Amsterdam. En helaas overleden 23 september 2004.

Je luistert nog steeds naar Jukebox met Ariel op jouw zaterdagavond. En vanavond een special van André Hazes. Heel de twee uur nummers van André Hazes. Bekende en een beetje onbekende nummers. Je hoorde Het is koud zonder jou en Vaag en stil. Dit is ook een leuke.

0: Want Reazes, daar gaat het vanavond over. Ik kan gewoon niet zonder jou. En daarvoor met de kinderen na de kermis. En misschien heb je het ooit wel eens gehoord. Want het nummer is ook uitgebracht. André Hazes en Gerard Joling. Dat was toen met speciale effecten en zo. En het gaat over een Engels nummer. Want dat zong hij ook.
1: I've

instrumentaal meegewerkt Jan Akkerman samen met natuurlijk André Hazes, want daar gaat het over. En dat was het nummer heette Ik was getrouwd. Volgens mij ben ik getrouwd, ja, zo heette die. En daarvoor natuurlijk André Hazes, I've been loving you too long. En waar zijn we nou gebleven? Nou, pakken deze.

Je hoorde Il Mando, ook in het Italiaans was hij best wel sterk, deze André Hazes. En daarvoor, je denkt maar dat je alles mag, het nummer dat ook is uitgebracht een aantal jaar geleden en de doorbraak was van Frans Duits. Natuurlijk, we hebben het over André Hazes.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege hun belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege hun belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

ouverture. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer

stichten en te boeien met één bijzonder akelig verhaal. Het betreft een jonge dame, enig kind van één bekwame bejaardier, ver van hier. Steeds actief met haar verzameling van allerhande kramerijen en nog ander argeloos vertier. Toch was ze niet gelukkig met dit leven. Ze had talent en droomde van succes. Door wilskracht en ambitie voortgedreven heeft zij zich in het hitbedrijf begeven. En daar is zij ontaard tot zondares. Als gevierde showbizdame blonk ze uit in onbetamelijk gedrag. Dag aan dag. Voor de televisiecamera bedreef ze zelfs reclame voor cosmetica en vaatwas met een lach.

0: vertelde van haar metgezellen. Kortom, ze was bedrijvig en onkuis. Tijdens carnaval met name hoorde men haar Janus lameloos gezang. Dagenlang. En als diepgezonken dame gaf ze met haar polygame vrije tijdsbesteding blijk van zinnendrang. Nu bent u op het punt van lichte zeden, waarschijnlijk al een heleboel gewend. Ik hoef hier ook niet in details te treden. Ten slotte zijn de wetenswaardigheden betreffende haar lichaam wel bekend. Want nu is tot diep in Ameland de kwestie hoe de dame is behaard opgeklaard. Immers zij, ik zeg het stamelend, poseert in meer dan schamele kledij voor bladen van suspecte aard. Ach, zij is in haar infame levenswandel, ja mevrouw, u weet het nu, promiscu. De teleurgang van een dame, c'est bien triste, c'est un drame, zegt de Fransman, en dat slaat dus niet op u.
1: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

beginnen met z'n twee. Want alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

like nothing.

We waren net een sprookjespaar. 1001 nacht, het was nog te kort voor ons. Vaak gaan mijn gedachten terug naar die heerlijke uren. Oh, ik verlang zo vurig naar de dag dat we weer bij elkaar zijn. Maar dan

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Ja toch, er stond een mannetje dat iets onwenners had. Dus Karel vroeg, wat zoekt u? Bent u vriend hier in de stad? Ik ben een speelgoed mannetje, zei het mannetje met een speelgoedstem. Ik ben een speelgoed mannetje, zei het mannetje tegen hem. De zaak was gauw vergeten, maar wat later in de week zag hij een ander mannetje dat op het eerste leek. Het plukte tal van bloemen uit een openbaar plantsoen. Hij sprak het aan en zei, meneer, dat kunt u toch niet doen? Ik ben een speelgoed mannetje, zei het mannetje met een speelgoedlach. Ik ben een speelgoed mannetje en een speelgoed mannetje mag. Die ochtend werd hij wakker van spektakel in zijn tuin. Daar sloeg zo'n zelfde mannetje het meubilair aan puin. Hij trok direct zijn broek aan, liep erheen en schreeuwde, zeg, wat denk je wel, wat doe je hier? Houd op, vooruit, ga weg! Ik ben een speelgoed mannetje, zei het mannetje in het morgenrood. Een simpel speelgoed mannetje, en toen kneep het Karel dood.

een speelgoed oogopslag. Wij zijn maar speelgoedmannetjes, speelgoedmannetjes en meer niet helaas. Gewoon maar speelgoedmannetjes en we zijn hier nu.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is het land waar grote mensen wonen. Je hoeft er nog niet in, het is er boos. Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen. En altijd is er weer wat anders loos. En in dit land zijn alle avonturen hetzelfde, van een man en van een vrouw.